0: is B1.
1: Yeah.
0: B1. B1.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Oostende zet hij er eens samen veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo Huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken. Het Wielingenbad van Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro, de rest kwam uit subsidies. De gemeente Bredene deelt tijdens deze week van het bos gratis bomen uit aan inwoners. Elk domicilieadres kan 1 laagstammige boom aanvragen met keuze uit fruitbomen en inheemse soorten. De bomen zijn geschikt voor kleinere tuinen en helpen onder meer bijen en andere insecten. Na reservatie kunnen inwoners hun boom ophalen bij de technische dienst.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show op B1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: The Morning Show. The

0: Oostende zet Iris samen veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo Huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken. In de jachthaven in Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was veel rookontwikkeling die tot ver te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Het Wielingenbad van Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro. De rest kwam uit subsidies.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en er volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
0: The Morning Show.

0: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
4: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt de dark web. Hè. Dat staat vol met duistere diensten.
3: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Jort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
5: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
3: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt de meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
6: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
3: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser. The Morning Show.

0: de begraafplaats in Stenen zijn meer dan 50 bronzen kruisbeeldjes van grafstenen gestolen. De politie kreeg een oproep nadat een man de diefstal had ontdekt bij het graf van zijn oma. Er is een PV opgesteld. De politie vraagt om waakzaam te zijn en aangifte te doen als er nog slachtoffers van de bronsroof zijn. De gemeente Bredene deelt tijdens deze week van het bos gratis bomen uit aan inwoners. Elk domicilieadres kan 1 laagstammige boom aanvragen met keuze uit fruitbomen en inheemse soorten. De bomen zijn geschikt voor kleinere tuinen en helpen onder meer bijen en andere insecten. Na reservatie kunnen inwoners hun boom ophalen bij de technische dienst. Het kruispunt van de Spermaliestraat met Westendelaan, Kerkstraat en Oostendelaan in Middelkerken is de komende nachten tijdelijk onderbroken. Er worden 's nachts weg- en fietsmarkeringen aangebracht, telkens tussen 7 en 7. De werken duren meerdere nachten en zijn afhankelijk van het weer. Er zijn omleidingen voorzien. Zwaar verkeer moet omrijden via Wilskerken.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is de Morning Show op B1.

0: vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: Welkom.
2: Good morning everybody.
1: In the morning show.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
7: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
6: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
8: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben we toch vooruit en les engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
6: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
9: The Morning Show. The Morning Show.

0: Oostende zet hij er eens samen veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo Huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken. Het Wielingenbad van Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro, de rest kwam uit subsidies. De gemeente Bredene deelt tijdens deze week van het bos gratis bomen uit aan inwoners. Elk domicilieadres kan 1 laagstammige boom aanvragen met keuze uit fruitbomen en inheemse soorten. De bomen zijn geschikt voor kleinere tuinen en helpen onder meer bijen en andere insecten. Na reservatie kunnen inwoners hun boom ophalen bij de technische dienst.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start met de Morning Show.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Ende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Welkom.
8: Good morning, everybody.
7: In the morning show on B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
1: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
3: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
1: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: Utrecht.
1: Vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien.

0: mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Oostende zet hij er eens samen veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo Huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken. In de jachthaven in Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Bijenopvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was veel rookontwikkeling die tot ver te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Het Wielingenbad van Den Duinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro, de rest kwam uit subsidies.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: is B1 Regionaal. Oostende zet tijdens Samen Veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo Huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken.
1: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: We out.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
2: In de jachthaven Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water.

0: Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was veel rookontwikkeling die tot ver te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan.
1: B1 regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Het Wielingenbad van Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro. De rest kwam uit subsidies.
0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Dit is jouw maandag op B1. Goedemiddag.

0: B1 regionaal.
1: Op de begraafplaats in Stenen zijn meer dan 50 bronzen kruisbeeldjes van grafstenen gestolen. De politie kreeg een oproep nadat een man de diefstal had ontdekt bij het graf van zijn oma. Er is een PV opgesteld. De politie vraagt om waakzaam te zijn en aangifte te doen als er nog slachtoffers van de bronsroof zijn.
0: Luister elke dag naar B1 regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Gemeente Bredene deelt tijdens deze week van het bos gratis bomen uit aan inwoners. Elk domicilieadres kan 1 laagstammige boom aanvragen met keuze uit fruitbomen en inheemse soorten. De bomen zijn geschikt voor kleinere tuinen en helpen onder meer bijen en andere insecten. Na reservatie kunnen inwoners hun boom ophalen bij de technische dienst.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: Het kruispunt van de Spermaliestraat met Westendelaan, Kerkstraat en Oostendelaan in Middelkerke is de komende nachten tijdelijk onderbroken. Er worden 's nachts weg- en fietsmarkeringen aangebracht, telkens tussen 7 en 7. De werken duren meerdere nachten en zijn afhankelijk van het weer. Er zijn omleidingen voorzien. Zwaar verkeer moet omrijden via Wilskerke.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: nieuws uit de wereld.
1: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
2: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effecten is op onze hersenen.
1: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
3: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
1: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: nieuws uit de wereld.
1: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
2: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effecten is op onze hersenen.
1: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
3: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
1: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music. Are you drunk?

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Dit is B1. Enjoy the music.

0: de begraafplaats in Stenen zijn meer dan 50 bronzen kruisbeeldjes van grafstenen gestolen. De politie kreeg een oproep nadat een man de diefstal had ontdekt bij het graf van zijn oma. Er is een PV opgesteld. De politie vraagt om waakzaam te zijn en aangifte te doen als er nog slachtoffers van de bronsroof zijn. De gemeente Bredene deelt tijdens deze week van het bos gratis bomen uit aan inwoners. Elk domicilieadres kan 1 laagstammige boom aanvragen met keuze uit fruitbomen en inheemse soorten. De bomen zijn geschikt voor kleinere tuinen en helpen onder meer bijen en andere insecten. Na reservatie kunnen inwoners hun boom ophalen bij de technische dienst. Het kruispunt van de Spermaliestraat met Westendelaan, Kerkstraat en Oostendelaan in Middelkerken is de komende nachten tijdelijk onderbroken. Er worden 's nachts weg- en fietsmarkeringen aangebracht, telkens tussen 7 en 7. De werken duren meerdere nachten en zijn afhankelijk van het weer. Er zijn omleidingen voorzien. Zwaar verkeer moet omrijden via Wilskerken.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1.
2: Yeah.
1: B1.

0: Vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: Dit is B1. Enjoy the music.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

0: jachthaven in Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was veel rookontwikkeling die tot ver te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Op de begraafplaats in Stenen zijn meer dan 50 bronzen kruisbeeldjes van grafstenen gestolen. De politie kreeg een oproep nadat een man de diefstal had ontdekt bij het graf van zijn oma. Er is een PV opgesteld. De politie vraagt om waakzaam te zijn en aangifte te doen als er nog slachtoffers van de bronsroof zijn. Het kruispunt van de Spermaliestraat met Westendelaan, Kerkstraat en Oostendelaan in Middelkerken is de komende nachten tijdelijk onderbroken. Er worden 's nachts weg- en fietsmarkeringen aangebracht, telkens tussen 7 en 7. De werken duren meerdere nachten en zijn afhankelijk van het weer. Er zijn omleidingen voorzien. Zwaar verkeer moet omrijden via Wilskerken.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

You Don't Know Me. Arma van Helden krijg je. Goedemiddag, welkom bij Afterwork. We zijn terug vertrokken tot 6 uur op deze 5e oktober intussen al. Jij mag me laten weten welke plaat jou gelukkig maakt om de maandag mee af te sluiten via de B1-app. Hè. Dit is China Crisis, Wishful Thinking hier op B1. Welkom.

0: vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: After Work met Hannes Rooyens.

Unbelievable IMF krijg je. You're unbelievable. Elke wilde maandag afsluiten met een goede plaat van Bazaar, liet ze me weten via de B1-app. B1-app liever, ooit komt er een dag. En straks is dan Michael Jackson hier op B1. You are not alone. Goedemiddag, welkom.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Dit is After Work met Hannes Royens.

Zane en Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, kreeg je. Straks na het nieuws van 5 uur, dan zijn we terug met meer goede muziek nog hier in Afterwork op B1. En jij mag me laten weten wat je nog wil horen. Misschien wel deze classic, Coolio, I

0: nieuws uit de wereld.
1: In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
2: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden. Dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
1: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
1: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Goeie platen uit de jaren 80. Je hoort ze ook hier op B1. En Robert Palmer krijg je Johnny and Mary. Straks Judith, Tina Turner en Lenny Kravitz. Eerst naar het jaar 2000 terug met dit verzoekje van Brecht. Liet hij me weten of vroeg hij me via de B1-app. Dit is Try Again.

0: Vandaag en dinsdag hier aan zee zonnige periodes, maar morgen begint mistig en grijs. De maxima liggen rond de 19 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en dan volgt er later regen bij zo'n 18 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer en slechts 13 graden. Vrijdag eerst opklaringen, later volgt opnieuw regen bij 15 graden.
1: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

I'd Love to Be in Love van Judith. Een goede muziek uit ons eigen land. En van Judith naar Tina Turner. Dit is het 93. I Don't Wanna Fight. Goedemiddag, welkom.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

naar 1987 met de Living Daylights van AHA in je maandag. Straks Damien en David nog Summer en George Michael na dit verzoekje van Els via de B1-app. Zullen we nog eens deze fijne Unwritten horen van Natasha Bedingfield. Ideaal om de maandag mee af te sluiten, zegt ze.

Lana Del Rey en haar videogames uit 2011. Dit was hem, After Work. Morgen dinsdag, dan zijn we terug met meer After Work vanaf 4 uur in de namiddag. Voor nu nog deze fijne zonnige muziek van Lorca. Ritmo de la noche is dit. Geniet nog van de goede muziek hier op B1 en tot morgen.

0: Oostende zet hij dus samen veerkrachtig extra in op mentaal welzijn en verbinding. Nog tot 10 oktober zijn er activiteiten zoals wandelingen, soepmomenten en initiatieven in de ontmoetingscentra. Zo zijn er veerkrachtwandelingen in het Maria Hendrika Park en worden vriendschapsbandjes uitgedeeld. Op 9 oktober opent ook het nieuwe Theo-huis, waar jongeren terecht kunnen voor kortdurende therapeutische gesprekken. In de jachthaven in Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was veel rookontwikkeling die tot ver te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Het Wielingenbad van Wenduinen is opnieuw open na een renovatie van 1,3 miljoen euro. Het zwembad kreeg onder meer zonnepanelen, een warmtepomp en betere isolatie. Daardoor is het energiezuiniger en gaat het elke week ruim 20 uur langer open. De gemeente De Haan betaalde 920.000 euro. De rest kwam uit subsidies.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. V1. De

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Enjoy the music. Be one.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
2: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zou rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
1: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
1: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is B1.
4: Yeah.
0: B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.